0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Galdense Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers, bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn.
2: Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
3: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
2: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
3: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
2: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn.
2: Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
3: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
2: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
3: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
2: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwsite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esjes de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
11: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: Dit, mijn naam is Tijmen Molker. Omwonenden van het Marga Minkelplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda nu.
6: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitslaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging in Hoeksewaard op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Niemandsdorp en Heidenoordtunnel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een auto met pech een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Breda Nu. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement de doden gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. 10.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitslaande branden in Zuid-Europa. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Hey.

sexy people.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: What if I want you now?
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen, maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen

0: Zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik probeer op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie 1 of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al druk op de weg op de A2 Utrecht Den Bosch. 9 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel, een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Malden 6 kilometer file. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, ook door bezoekers aan de Vierdaagse. Tussen knooppunt Ewijk en Kuikstad 15 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
12: Ik daal de

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Het onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittenden van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Het is druk op de weg op de A2 Utrecht en Bos. Heb je bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel in 18 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Todenbergen op Zoom-Zuid 4 kilometer file. De rijbaan is afgesloten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 8 kilometer file. En een half uur vertraging vanwege een ongeluk op de A16 bij de Drechttunnel rijden mensen om. Op de A73 Nijmegen richting Maasbach, 12 kilometer file tussen Beuningen en Kuik, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Bye.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie 1 of beide ouders in het buitenland zijn geboren, al dus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners, van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Het is erg druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 19 kilometer file tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Bijna 3 kwartier vertraging. Komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27... tussen Everdingen en Gorinchem door werkzaamheden. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord staat het helemaal stil. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58... Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder door werkzaamheden. Op de A16 bij de Moerdijkbrug dan weer. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Afrit Niemansdorp. 20 minuten vertraging door omrijders en 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Breda 5 minuten vertraging bij Ulvenhout. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Ook door de Nijmeegse Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Bijna een uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 14 kilometer stilstaand verkeer. Door drukte en door afsluiting van de A27 vanwege werkzaamheden tot 3 augustus. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoogerheide 8 kilometer file. De A4 is dicht richting Antwerpen. Bij Bergen op Zoom Noord staat het stil over 3 kilometer. Omrijden via Roosendaal via de A59, A17 en de A58. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 20 minuten vertraging tussen Moerdijk en Klaverpolder. Ook door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam is dat. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een half uur vertraging, 7 kilometer file. A73 Maasbracht Nijmegen tussen Boksmeer en Malden, 11 kilometer file. A73 Nijmegen Maasbracht, een kwartier vertraging bij Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Wij lopen terug, want het wordt nacht. En jij beweegt alsof je danst. Als je afslaat, neem je afscheid met een lach. Het is...

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar... het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance. En men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
11: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittenden van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluidt vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij op groep agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen op Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: pizza.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn.
2: Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
3: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
2: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
3: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
2: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. In het zuiden staat nu 100 kilometer file en dat merk je onder andere op de A2 richting Den Bosch. 20 minuten extra tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen Urmond en Meersen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam door wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug beland je in de file tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: guys.
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meerse is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom-Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten op onthoud, omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding.

0: zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De files nemen af in het zuiden van het land, maar het verkeer loopt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Urmond en Meersen. De weg is weer vrij, maar je doet er 10 minuten langer over. Op de A4 richting Rotterdam is de weg gesloten tussen Steenbergen en knooppunt Sabina na een ongeluk. De politie doet onderzoek en je kunt het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid is de weg nog dicht tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden op de Moerdijkbrug zorgen voor vertraging tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A17 richting Dordrecht, want ook hier sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree. 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. De files nemen nu snel af, maar het blijft druk op de A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Hierdoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven, want er staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot de A4 richting Antwerpen, want die is dicht voor politieonderzoek tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17, de A58. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
1: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat is onder andere op de A4 nog, richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt nu via de vluchtstrook geleid, maar je doet er 10 minuten langer over. Naar verwachting gaat de weg weer open om 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht veroorzaakt dat een vertraging van 15 minuten. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. En dan nog 10 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De 2 grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen 1 grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Je weekend begint goed.

kun je het ook nog meer natuurlijk, uiteraard. Wat een lekker liedje is dit eigenlijk, zie ik in mensen op de zaterdagavond. 7 minuten, op de zaterdagavond voor mij nou. Het is vrijdag, ja joh, die keer sneller als dat ding. Het is de 24e juli en... Ja, je gelooft het niet, hè? Maar ze zijn er weer niet. Ja, ik heb het over Arjan en Pieter. Ja, weet je, dat heeft er ook mee te maken. Ook zij hebben vakantie. En heel eerlijk, het duurt niet lang meer of we hebben allemaal even een paar dagen vakantie. Ja, dat hoort er ook bij. Hè. We moeten onszelf natuurlijk ook wel een klein beetje vermaken. En dat doen we sowieso op de radio. Maar ook af en toe hebben we daar tussendoor een korte break. Een korte break. Dat klinkt heel luxe. En dat is het ook eigenlijk wel een klein beetje. Vandaar een Van Helder Hit Show met mij. Ik ben Marco. Hallo. Leuk dat je erbij bent. Ik vind het een grote feest uiteraard. Dat je, ja, dat bedoel ik. Ja, dat zal je niet verbazen dat ik het feest vind. Er mag een toeter voor klinken, zeg maar. Ja. Gaan we doen? Eigenlijk heel simpel. Het is gewoon, het is weekend, het is feest en we gaan vooral een music-driven show maken zoals we dat vorige week ook gedaan hebben. Tuurlijk zijn er een paar items die terugkomen. Wat dacht je van straks? De 90s till 9. Een Hollandse hap gaan we doen met een verboden jingle. Dat is ook wel leuk. Ja, dat is eigenlijk altijd grappig om zoiets te doen. En een duf te draaien, denk ik, dat er ook nog wel voorbij kan komen. Kortom, eigenlijk is het, ja, zoals dingen zou zeggen, Jan Paparazzi zou zeggen, een bommetje volle show.

Dat Tom Santa Shackles remixte met Praise You. Een leuk liedje is dat geworden, zeg. Rainfall, je hoorde hem bij Breda nu. Zometeen in de Van Helden Hitshow is het natuurlijk tijd voor de historische muziekfeiten. Die komen eraan. Eerst neem ik je nog even mee op een kleine muzikale roadtrip. Want wat was dit lekker een paar jaar geleden, zeg. Muziek van de Wombands. Dit is Tokyo. Je hoort hem bij...

0: weet niet waarom, maar voor mij is dit nog altijd gewoon een maaltijd van de Sushi Point. Jelly Roll. Wat een leuk liedje is dit eigenlijk, stiekem. En hij kondigde hem ook zelf af, dat is ook praktisch.
1: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: Tijd om eens even terug te gaan blikken in de tijd. Ja, terug in de tijd naar feiten, zeg maar, die nu nog noemenswaardig zijn. Dat zijn er maar een paar door vandaag. Het zijn er niet zo heel veel, maar wel een paar hele leuke dingetjes die ik voor je klaar heb staan. Zoals bijvoorbeeld op 24 juli 1978 heeft Hilversum 3 er een nieuwe schijf bij. Frits Spits lanceert de steunplaat in zijn NOS-programma De Avondspits. De jingle is ingesproken door Felix Murders. Let the Song Last Forever van Dan Hill is de eerste steunplaats. En Oshila van Ready for the World, waar later nog een heel veel leuke remixes van zijn gemaakt, is de laatste op 23 september 1985. Een week later begint Frits met de Avondspits Steunfonds. Luisteraars bepalen vanaf dat moment dagelijks de roelerende samenstelling van dit steunfonds. Ook dat kan nog eens een keertje. Dan gaan we naar 1979. Herman Brood en His Wild Romans treden op dat moment op in Asbury Park in New Jersey. Ze staan in het voorprogramma van de Kinks. Herman Brood en de Wild Romans maken in een omgebouwde Greyhound bus een tournee door Amerika. In de hitkrant van 23 augustus 1979 kun je lezen dat deze tournee erg succesvol verloopt. Tijdens de concerten spelen zich wilde taferelen af. Soms worden er wel 10 toegiften gegeven. In Atlanta en Virginia Beach is Saturday Night een tijdje de meest gedraaide single zelfs op de radio. Wat ook wel leuk was, op dat moment was het ook zo dat de LP's van de Herman Brood en de Wild Romans als zoete broodjes over de toonbank vlogen. Dat is ook wel geinig. Dan Lenny Grammen gaat op 24 juli 1980 voor het eerst alleen op tournee. De voormalige bassist en zanger van Sly and the Family Stone en Graham Central Station staat in het voorprogramma van de Isley Brothers. Het eerste optreden is in Baton Rouge en dat is in Louisiana. Acteur Peter Sellers overlijdt op 24 juli 1980. Hij leidt aan een zwak hart. Peter Sellers heeft naast het acteren ook altijd graag grammofoonplaten gemaakt. Samen met George Martin heeft hij bijzondere aparte versies van A Hard Day's Night, Help and She Loves You opgenomen. Hij draagt deze liedjes van de Beatles voor alsof het sonetten van William Shakespeare zijn. Peter Sellers is slechts 54 jaar geworden. Je moet dat echt eens een keertje beluisteren. Het is heel erg geinig gedaan. La Bamba, een film over het leven van Ritchie Valens, draait vanaf 24 juli 1987 in de Amerikaanse bioscopen. Lou Diamond Phillips speelt de rol van Ritchie Valens, de zanger die op 3 februari 1959 op 17-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Marshall Crenshaw is te zien als Buddy Holly, Stephen Lee is de Big Bopper en Brian Setzer speelt Eddie Cochran. De muziek op de soundtrack is van Los Lobos en de regie was van Louis Valdez. Vanaf september 1987 is La Bamba te zien geweest in de bioscopen. En op tv komt hij nog heel af en toe voorbij. Je moet eens heel eventjes kijken, het is echt heel erg tof. Dan Madonna. Zij komt op 24 juli 1990 met haar Blonde Ambition Tour naar Nederland. Die avond treedt ze op in de Kuip in Rotterdam. In het voorprogramma staat King B. En het concert is helaas niet uitverkocht. En King B ken je dan weer van Back by Dope Demand, uiteraard. Dan gaan we nog eentje doen en dat is op 24 juli 1997. Toen kreeg Liam Gallagher, de zanger van Oasis, een formele waarschuwing van de politie in Londen. Hij geeft toe schade te hebben aangericht na een incident met een fietser in de Londense wijk Camden. De zanger heeft vanuit zijn auto met chauffeur de fietser beetgepakt en diens dure zonnebril kapotgeslagen. Ja, er is nogal wat agressie bij die jongens van Oasis doorgaans. Dat klopt ergens wel. Oh, wat een mannetje is dat toch ook, hè? En zonde ook eigenlijk, want ik bedoel, nergens voor nodig natuurlijk. Ik zou dat, die jongen, als die het zou kunnen, zou die bijvoorbeeld nog eens een keertje ergens iets laten ontploffen. Daar heb je het al, wat een ellende. Nou, Oasis dan maar. En Wonderwall uit dit cyclusje. En alsof ik het voor het eerst doe, start ik gewoon twee keer de intro. Die is zo mooi, hoor. Echt waar.

0: Stiekem is dit toch wel een lekker liedje hoor. Smash Mouth en All Star hoorde je hier bij Breda Nu in de Van Heel Dit Show. Het is 8:02. Zijn iets later dan normaal, maar weet je, dat mag ook geen naam hebben natuurlijk. Hè, want hij zit gewoon klaar in zijn zweethok. Ik heb het over niemand minder dan Tijmen Moeker.
1: Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn.
0: Ik ben blij dat

0: voor het oosten en de meeste zonuren voor het kustgebied. Ja, je kan ergens geluk hebben natuurlijk. Bij een matige westenwind wordt het warm. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 21 tot 23 graden aan zee. En 27 tot lokaal 29 graden landinwaarts. Tot zover het weer van Weerplaza. Ik vind het tering warm worden. Dat is hetgeen wat ik ervan vind. Maar goed, weet je, dat ligt waarschijnlijk weer aan mij. De verkeersinformatie. Ik doe even een kleine refresh, want dat is natuurlijk altijd een klein beetje anders. De A4 gaat. Gaan we even naartoe. De Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Sabina is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. U wordt daar via de vluchtstrook gereid. De normale weg is dicht. Dus ik wens je daar, mocht je daar naartoe gaan, heel veel sterkte. Dan de A27 Breda richting Gorinchem. Bij de brug bij Gorinchem. Daar is de weg dicht voor zware vrachtwagens. Er is schade aan het wegmeubilair. Dus alle tafels en stoelen die erop staan, die zijn kapot, denk ik. Een verbod is er voor de vrachtverkeer en autobussen zwaarder dan 3500 kilo. Lijnbussen mogen er dan weer wel overheen. Houd er even rekening mee dat dat voorlopig nog wel even gaat duren. Net als de werkzaamheden op diezelfde A27 Utrecht richting Breda. Dat duurt er ook nog wel heel eventjes. En dan de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Dat gaat ook nog wel eventjes duren, namelijk tot 21 april volgend jaar. Daar is tussen de afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht doorwegwerkzaamheden de weg dicht in beide richtingen. Nou, dat is in ieder geval alweer een heleboel. Laten we eens kijken of dat we nog heel eventjes naar het spoor kunnen. Want is daar dan nog wat aan de hand, Marco? Het zal toch niet, daar zal het toch wel goed gaan? Nou, nee. Want ook op het spoor rijdt het nou niet echt door. Er is namelijk door wegwerkzaamheden geen vervoer. Er is vervangend vervoer zelfs tussen diverse stations, waaronder Breda, Roosendaal en Rotterdam. Ik ga hem even helemaal doen. Den Haag, Rotterdam, Rotterdam-Dordrecht. En Rotterdam-Breda. Op dat traject zijn er tot en met morgenochtend 5 uur verschillende omleidingen. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden die plaatsvinden op het traject Lelystad-Rotterdam, Brussel-Rotterdam en Breda-Brussel. Ook tot 5 uur morgenochtend zijn daar omleidingen en rijden wel een Eurocity direct. Die rijden niet, ik moet goed zeggen. Maar er zijn vervangend vervoer, is er wel geregeld. Dat is dus wel het feit. Vervangend vervoer. Ik vind het een mooi woord voor Scrabble. Tijmen, zou jij alsjeblieft mij uit deze ellende willen verlossen en afsluiten?
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Ik ben helemaal blij met je.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.

moment. Het is alleen maar één groot feest natuurlijk. En dit is lekker zeg. Dit is zo'n goed liedje. De nieuwe single van Another, die je tegenwoordig samen doet met Emily Warren. Zij hebben een fantastische track uitgebracht. Die heet Silver Lines. Je hoort hem bij Breda Nu.

De zomerse klanken van Leona Filippo. Je hoort de zomer op je radio. Daarvoor de nieuwe van Another samen met Emily Warren. Die heet Silver Lines. Breda nu, dan luister je na. Het is de Van Heel de Hitshow tot aan 9 uur. Ik heb beloofd, zometeen nog een Hollandse hap met een verboden jingle. Zullen we die nog doen voor 8 uur? Misschien wel een leuk idee om die nog even te doen voor 8 uur. Ja, want we moeten straks ook nog even met Maarten. Die heeft wat bijzonders, jongen, dat wil je niet weten. Toch gaat hij het vertellen. Dat kan ik je ook alvast nu verklappen. Hij gaat vertellen wat je niet wil weten. Ja, het is heel raar, maar het gaat echt gebeuren. Dat doen we straks. Allemaal in de tweede uur van de Van Helden Hitshow. Zometeen voor het nieuws doen we nog eventjes. Dus ik zeg het, de Hollandse hap, die komt eraan. Eerst even aandacht voor een klassieker van formaat. Wat is dit toch een lekker nummer, zeg hij. En ik hoor hem niet zo heel vaak op de radio. Dus des te leuker dat hij kan in de Van Helden Hitshow op de vrijdagavond. Dit zijn de Simple Minds. En het schitterende Waterfront.

Och, waar blijft dit liggen, zeg hij. De Simple Minds en Waterfront. Och, oh ja, dat is waar. We deden nog een Hollandse hap, hè. Met een verboden jingle. Dit is deze verboden jingle. Ja, die mocht eigenlijk niet, maar... Ik heb er veel te veel bloed, zweet en tranen ingestoken. Dus we doen het alsnog.

ik begreep dat het eigenlijk de bedoeling is om een serieuze plaat te draaien in de Hollandse Hap. Maar ja, weet je, ben ik niet zo goed in dit. Ik ga heel eerlijk met je zijn, ik hou wel van een geintje tussendoor. En dit is toch wel een van de leukste feestbands die ik ken. Ik heb het over een mooi werk. Dit is De Blote Kont. Lekker met dit weer. Nou, is dat wel, ja. Over nadenken. Of sta je daar niet bij stil, hè? Maar het is best leuk.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Dagelijks overal. Feest.
2: Dit is Breda Nu.
0: Je weekend begint goed met de Van Helden Hitshow.
5: Mr. McGo! You may be blind, but I can still see you!

Ik zei het vorige uur al. Hij is er niet. Samen met Pieter is hij er niet. Ik heb het over Arjan van Helden. Uiteraard heb ik het daarover. Want laten we eerlijk zijn. Hè? Ze zijn met vakantie. Dat zijn ze nog tot, ik geloof ergens eind augustus, begin september. Zijn ze nog weg. Dus wat dat betreft hebben we een lange break dit jaar. Dat heeft er ook mee te maken. Ga ik je dat vertellen? Ja, waarom zou ik het verzwijgen? We gaan even verhuizen. We zitten op dit moment, ik weet niet of je dat weet waar wij zitten, überhaupt met de radiostudio, maar we zitten in het AV-huis. Dat is in Breda. En we gaan verhuizen. Ondanks, misschien heb je er iets van meegekregen, het een en ander gewijzigd in Medialand. Er is een mediawetwijziging doorgevoerd, waardoor wij moeten gaan samenwerken. En dat doen we al een tijdje met andere omroepen in de streek. Uiteindelijk moet dat vormen tot een nieuwe streekomroep. Nou ja, en dat houdt dus in dat wij ook, we zouden hier kunnen blijven zitten, mag ik dat voorop stellen. Maar dat is niet praktisch op dit moment, want ons huurcontract loopt hier af. Dus ja, dan kun je beter nu besluiten om te gaan verhuizen, omdat dat dan aan zich natuurlijk logisch is. Want ja, als je het dan toch niet meer, in principe als het dan toch maar voor even is, ja, dat heeft dan weinig nut meer. Laat het er zomaar omschrijven. Ik denk dat je dan wel begrijpt wat ik bedoel. Dan kan je beter zeggen, joh, dan gaan we nu alvast even gezellig met elkaar in één hokje zitten. Gaan we samen wonen. En dat gaan we doen met een andere omroep. In dit geval met, mag je gerust weten, ook de ORTS. Daar gaan we gezellig mee samen hokken. En mijn moeder zei vroeger altijd, ik weet niet of u wel moet gaan hokken. Maar wij gaan het wel doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat en hoe het gaat lopen. En dat zullen we de komende periode gaan merken. We gaan in ieder geval daardoor een paar weken iets minder live programma's vanuit de studio krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen programma's zijn. Want ze zijn er wel gewoon natuurlijk. Hè. De meesten zijn gewoon doen het op een andere manier. Nou, dus, er zijn van allerlei mogelijkheden. Maar nogmaals, we gaan verhuizen. Dat is dus een feit. Daarom zijn Arjan en Pieter bijvoorbeeld dus wat langere tijd afwezig. Geldt ook voor bijvoorbeeld HBTNS is straks ook wat langere tijd afwezig. En ook Weekendboost is straks wat langer afwezig. Volgende week is er nog een normale uitzending overigens hoor. Dus het is nu nog niet. Het is echt de maand augustus. Het is eigenlijk een beetje een stilvalmaand in dit geval. Goed, dat gezegd hebben we de tweede uurtje van Van Helden Hitshow op vrijdag 24 juli 2026. Zometeen, de 90s till 9. Ik heb nog mooie platen bij me, joh. Oh. Over platenprijzen hebben gesproken. We gaan straks ook praten met Maarten. Die is er natuurlijk vanavond weer met Weekend Boost. En ik kan je verklappen, hij heeft iets bijzonders. En dat gaat hij straks helemaal zelf toelichten. Dat lijkt me ook wel zo handig, want als ik dat allemaal moet.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Er was ooit een ruzie tussen de twee leden van de Rolling Stones. Tussen twee van de leden van de Rolling Stones. Tussen Keith, Richard natuurlijk, ja. En Mick Jagger. Die hadden een beetje een ruzietje. En dat leidde in 1989 tot deze plaat. Mixed Emotions, al zullen de boze tongen anders beweren. Want volgens Mick Jagger gaat het daar helemaal niet over. Gaat het gewoon over een relatie die niet helemaal lekker liep. En volgens Keith Richards gaat het dus wel daarover. Dus ik weet niet, het schijnt ook dat er, als je goed luistert, dat er gezongen wordt in plaats van Mixed Emotions. Maar dat er dan gezongen wordt, you're not the only one with mixed emotions. Omdat ze het toch echt wel een beetje een dingetje in die band. Maar ja, hey, weet je, aan de andere kant, in een beetje een goede band hoort ook wel een klein beetje ruzie te zijn af en toe natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Dus even kijken hoor, het is inmiddels bijna 1 minuut. Nu is het precies 1 minuut over 8:30 en is het tijd geworden voor een brede update. In zijn bunker zit niemand minder dan Tijmen Moelker.
1: Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
1: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste 2 nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste 2 nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens 1 rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn.
0: Ik heb thuis nog wel een staalmonster op de bank zitten.
1: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen.
0: En dat kan ook handig zijn af en toe. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. De avond verloopt vrij zonnig met in het zuiden wolkensluiers. Vannacht zijn er heldere perioden. En bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Maar er trekken ook wolken voorbij. Morgenmiddag zijn de meeste wolken weggelegd voor het oosten. En de meeste zonuren voor de kustgebieden. Bij een matige westenwind wordt het warm. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 21 tot 23 graden aan zee. En 27 tot lokaal 29 graden landinwaarts. Het verkeer van de ANWB. Laten we eens even een blik werpen op de weg. Hoe gaat het eraan toe in de regio? Nou, eigenlijk valt het aan zich hier nog wel mee. Nou ja, valt het mee. Dat is te zeggen, de A27 Breda richting Gorinchem. Nou ja, eigenlijk in alle beide richtingen is het gewoon 1 grote puinhoop. De weg is daar namelijk dicht. Niet alleen voor zware vrachtwagens. Dat is de brug bij Gorinchem, zeg maar. Die is dicht voor zware vrachtwagens. En boven de 3500 kilo, zeg maar. Ook voor autobussen boven de 3500 kilo. Lijnbussen zijn wel toegestaan. Vanaf morgen moet je er even rekening mee houden. Als je nu nog doorrijdt, ja, het is niet leuk en het mag niet. Maar nu krijg je nog geen bekeuring. Morgen dan wel. Dan krijg je €500 bekeuring op het moment dat je er doorheen rijdt. Dus hou daar even rekening mee. Er zijn camera's aan de plaatsen. Dan is de A27 sowieso dicht in de richting van Breda. Tussen Utrecht en Breda. En dan specifiek tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Daar zijn wegwerkzaamheden. werkzaamheden. En dat duurt nog tot 3 augustus aanstaande. Is er dan verder nog wat? Ja hoor, de N3 Dordrecht-Papendrecht in beide richtingen is die ook dicht. En dat duurt nog tot 21 april volgend jaar. Dan is het volgens mij zelfs alweer Pasen geweest. Kun je nagaan, zo lang duurt dat. Je moet op een gegeven moment natuurlijk ergens een einddatum prikken. Maar je kan het ook overdrijven. Eens even kijken. Gaan we nog wat doen op het spoor? Of rijdt daar alles door? Nee hoor, op het spoor rijdt het zeker niet door. Want er zijn wegwerkzaamheden op de spoor. Dat is heel gek. Het zijn eigenlijk normaal gesproken spoorwerkzaamheden. Maar wij doen het wegwerkzaamheden maken. Dat duurt nog tot en met morgenochtend 5 uur. Dat is op de trajecten Den Haag-Rotterdam, Rotterdam-Dordrecht en Rotterdam-Breda. Er wordt vervangend vervoer ingezet. En daarnaast ook de Eurocity Direct. En de Eurocity die rijdt niet tussen Lelystad Centrum, Rotterdam Centraal en Breda. Nou, weet je in ieder geval dat weer? Ik zou gewoon een andere route kiezen of gewoon...

0: Dus komt niet goed.
1: Ja, nee, precies. Dat al de Sofie Straten, of niet?
0: Ja, maar serieus, dat is toch echt, dat mensen toch gewoon knetter.
1: Ik heb het niet helemaal meegekregen, het verhaal, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Dat mens is echt helemaal, die spoort niet helemaal. Die hebben echt een pilletje te veel op, die maakt de rest in de war. Maar goed, weet je, moeten we vooral doen.
1: 0,20, hè?
0: Ja, nou, dat kun je wel stellen, ja. Ze is ook gehersenspoeld door Fatima Halsema. Maar goed, weet je, dat moeten ze allemaal zelf weten. Oh, sorry, zo heet ze niet, hè, dat is waar.
1: Nee, wel goed lezen, Marco. Ja,
0: ik ben niet zo goed in lettertjes.
1: Ja, of ze hebben misschien een typfoutje gemaakt net op de redactie.
0: Ja, ik denk dat het is. Ja, ik kan niet zo goed lezen. Ik heb gewoon een taalprobleem.
1: Toch niet zo dyslectisch dat je kat met een uur schrijft, hè?
0: Jawel.
1: Kijk.
0: Ik ben dyslesbisch. Goed, dat we gezegd hebben. Goed, hebben weer genoeg mensen gekwist.
1: Jezus. Ik zit nog 2 minuten hier.
0: We hebben nu al heel Nederland gekwist. Ja. Nou, moet ook kunnen.
1: Kom misschien een beetje met de zomerperiode. Laten we het daarbij houden. Dat die eraan zit te komen, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, we moeten nu nog even iedereen kwetsen. Nu kan het nog. Volgende week kunnen we heel thuis zich nog door het slijk halen. Dat is helemaal geen probleem. Want daarna zijn we toch weg. Nou, nee, serieus. Hebben die video gezien vorige week?
1: Ja, niet normaal.
0: Dat was echt...
1: Van die stokken en zo, toch?
0: Ja, ja. Maar weet je, daar heeft ook... Dit is geen grap even tussendoor. Ik heb dus een beetje dingen in de gaten gehouden daarna. En er is een patatzaak. Ja, jij noemt het anders, maar ik noem het een patatzaak.
1: Frietzaak.
0: Hier in de buurt. Die heeft daar zijdelings volgens mij iets mee te maken. Als je alle reacties een beetje leest. Ga ik je nog wel een keer vertellen. Maar doe ik niet nu. Want anders dan hebben we straks een baksteen door de ruimte zo. Niet handig.
1: Nee.
0: Dus je moet ook wel een beetje uitkijken met wat je zegt af en toe. Waar ik het wel over wil hebben met je is over je programma. Zometeen hebben we Weekend Boost. Je bent in je eentje, zie ik.
1: Niet helemaal. Ik heb weer bezoek vandaag.
0: Heb je bezoek vandaag? Is het nou eindelijk zover dat je wordt opgenomen?
1: Dat ik word opgenomen? Nou.
0: Nee, zonder gekheid. Je bezoek vandaag. Ik zag Dave al voorbij. Ja. Dus er is iets, denk ik, met live dingen.
1: Er is zeker iets met live dingen.
0: Wat ga je allemaal doen?
1: Niet zomaar live. We hebben natuurlijk al vaker dat er DJ's langskomen bij Weekend Boost. Maar vanavond is weer een vinylavondje. En dat vind ik dus heel erg tof.
0: Leuk. En ik heb toevallig daarnet ook een heel klein beetje op de achtergrond iets gehoord. Ik hoorde bijvoorbeeld in een van de tracks die aan het testen was. Hoorde ik... Een plaat voorbij komen, dat was een plaatje horen, was deze plaat. Ik denk dat het ook daadwerkelijk deze versie is, maar dat weet ik nog niet zeker.
1: Ja, dat is het origineel.
0: Nee, dat is niet het origineel. Dit was zeg maar de remix. Dus ik denk dat die het was. Maar daar was hij mee bezig met die plaat onder meer. Maar wie heb je eigenlijk? Want dat vind ik wel even leuk.
1: Ja, Luke Skywarmer heet hij. Uit Duitsland komt hij oorspronkelijk. Hier inderdaad terechtgekomen.
0: Heb je ook gezegd... Welkom in Nederland.
1: Ongetwijfeld heb ik dat wel eens een keertje gezegd.
0: Goed,
1: maar goed.
0: Mooi.
1: Nee, maar even zonder dolle, even zonder grappen, Marco.
0: Maar het is wel leuk.
1: Ja, een beetje weer soul disco vibes van wat ik gewoon een beetje voorbij hoorde komen. En ook een beetje het randje van de house zoekt hij wel eens op. Dus dat, ik ben benieuwd wat hij vandaag ook allemaal heeft meegenomen. Want dat is altijd met vinyl natuurlijk, dan heb je een bepaalde selectie platen bij.
0: Ja.
1: Hoe selecteert hij dat? Hoe bouwt hij zijn set op en zo? Ja.
0: Oefent hij hem van tevoren?
1: Want ik bedoel, dat is ook een goede vraag natuurlijk. Hoe gaat hij daarmee om?
0: Ja.
1: En ja, dat is denk ik toch ook wel iets wat... Daar gaan we zo meteen gewoon natuurlijk achter komen.
0: Het leuke is, hij komt inderdaad met vinyl. En tegenwoordig zie je heel veel DJ's. En dan wil ik niet lullig doen. Maar je ziet heel veel DJ's. Die hebben een stickie bij zich. Die steken het stickie erin. En gaan een beetje met hun handjes dan zwaaien op een festival. Want de rest staat allemaal op stickie. Je hoeft niks meer te doen.
1: En op de auto-sync button. Die heb je er ook tussen zitten. Die dat dan gebruiken.
0: Dat is wel het merendeel.
1: Overigens die nieuwe CD's. Heb je dat meegekregen, dat hele verhaal? Dat er zo weinig knopjes op zitten.
0: Wacht even, dit is in-crowd. Misschien moet je even uitleggen wat een CD
1: is. Dat is zeg maar, je had vroeger een platenspeler. Dat was ooit digitaal, maar DJ's vonden het nog fijn om aan een wieltje te draaien. Jogwheel, dat is allemaal steeds kleiner en dat soort dingen geworden. En dat is hetzelfde als met je telefoon, waar je vroeger eentje had. Met een heel QWERTY toetsenbord erop, dus wat je bij je computer hebt. Of met snel op je toetsen drukken, heb je nu geen knopjes meer. Je hebt geen knopjes meer.
0: Je had het makkelijk kunnen vertellen, een CD is zeg maar een soort CD-speler, maar dan zonder CD.
1: Ja, dus, nou, zo kun je het ook zeggen, ja.
0: Dus, en is speciaal gemaakt voor DJ's. Want ja,
1: een MP3-speler met een draaien dingetje erbij.
0: Ja, dat is het een beetje. Maar die is zonder knopjes. Ik heb hem nog niet gezien. Dus is het een mooi dingetje? Of veel te duur voor wat het kan?
1: Dat denk ik persoonlijk wel.
0: Oké, ik ga straks even kijken. Na de uitzending ga ik dat doen. Wil je nog dingen kwijt? Behalve je volledige salaris zometeen in mijn postvak.
1: Hoezo zou mijn salaris bij jou in je... Oh, god. Ja, maar dat stond niet in de algemene voorwaarden.
0: Nee,
1: dat
0: heb je niet goed gelezen. Nee, zonder gekheid. Heb je zometeen nog iets wat je nog kwijt wil? Kan je nu nog doen?
1: Wat ik zometeen nog kwijt wil? Ja, nou gewoon tussen 9 en 11. Luke Skywarmer bij Weekend Boost. En we gaan erachter komen hoe die überhaupt in dit muziekgenre terecht is gekomen. Hoe die überhaupt hier in heel de scene terecht is gekomen. Wat hem drijft in de muziek. Hij is ook muzikant overigens, zag ik. Dus dan ga ik ook eens even vragen hoe dat nou precies zit.
0: Nou, dat gaan we allemaal meemaken tussen 9 en 11 uur. Mag ik je heel veel plezier wensen?
1: Zeker, gaat goed komen.
0: Bij deze, heel veel plezier gewenst.

0: lekker liedje, zeg.
1: Ja, en over Moving to the Sun gesproken. Dat is toch wel iets wat half Nederland nou aan het doen is met de sleuren achter de auto aan.
0: Ja, ja, ja. Morgen zwarte zaterdag, denk ik. Oh nee, dat mag niet meer. Grijze, witte auto's achteraan.

tijdens de 90s till 9 is het tijd om eens even te gaan kijken naar leuke platen die we er ooit al een keertje hadden. Ach, en deze is zo fijn. Interactive, is dit? Een leuke dance act uit, in dit geval, Deutschland. Ook weer, ja, het is ongelooflijk. Hartstikke gezellig. Living Without Your Love was een hitje wat ze scoorde in 1995.

0: en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Kentucky Martha. Leuk is, Kentucky Martha is het alter ego van Martin Samson. En die treedt tegenwoordig op onder de naam La Foxy. Ja, het is serieus waar. En eigenlijk wel heel grappig, want doet het nog steeds. Tegenwoordig onder de naam La Foxy. Maar als je er nou opzoekt op Instagram, moet je even gaan zoeken naar @ Kentucky Martha. Dan kun je hem gewoon vinden. En zoals gezegd, het is het alter ego van Martin Samson uit Middelburg. Ja, het is geen grap. Zometeen wens ik je heel erg veel plezier met niemand minder dan Maarten van Riel en zijn Weekend Boost. Dat wordt één groot feest, dat weet ik 100% zeker. Morgen ben ik er weer met HWTNS en dit is Amber.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dan heb ik nog wat files voor je. Er staan er twee op dit moment in Nederland. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Oudijk en de grens heb je 7 minuten wachttijd voor de grenscontrole die daar is. En tenslotte nog op de A50, dat is Arnhem-Apeldoorn. Tussen Waterberg en afrit Hoenderloo, daar heb je een half uur vertraging. Dat heeft daar te maken met wegwerkzaamheden. En twee rijstroken die zijn daar dicht.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: 26. Inmiddels is het 9:10 geworden en dat betekent maar één ding. Jouw weekend is weer lekker begonnen en dat betekent dat Weekendboost natuurlijk ook weer lekker bij je opstaat op de radio. Tot aan 11:00 zijn we er voor je bij hier op Breda nu om samen lekker het weekend te gaan openen. En vandaag met een leuk speciaal iets. Je hoort net al een beetje natuurlijk die soul en die disco klanken. En voor de volgers op onze socials, Weekendboost _radio, die weten al een beetje wat er staat te gebeuren vandaag. Ik ben namelijk niet alleen bij mij in de studio aangeschoven. Bekend als Luke Skywarmer. En dit moeten we even in het Engels doen, want hij komt niet in Nederland. Good evening.
1: Hoe gaat het?
0: Ja, goed, met jou?
1: Al goed.
0: Kijk, hij woont al een tijdje natuurlijk hier ook in Breda. En je hebt hem al misschien links en rechts kunnen zien draaien ook hier in en door de stad. Yes, before we start, your real name is Felix, I believe.
1: That's true.
0: What would you like to prefer, that I call you by your artist name or just your real name?
1: No, Felix is fine.
0: Okay, yeah. Well, before we start... With everything today, we have a lot on the program. I do have little questions for you, and I think it's nice to just give the short answers because it's like a first impression we'll get from you then. Yeah. And maybe that's something we could carry the rest of the show with us in everything what is coming up. Well, to start with the first question, playing the bass or spraying Von Vanille?
1: Ooh. Vinyl.
0: Okay. House or disco?
1: Disco.
0: Playing for a massive crowd or in an intimate setting?
1: Intimate setting.
0: And planning a daytime events or in the night?
1: Oh, that's hard. No, night. Night.
0: Okay.
1: Yeah.
0: And then... Yeah, because you're from Germany, Hamburg or Berlin?
1: Berlin. 100%. Nothing All right. against Hamburg. Berlin, though.
0: Okay. Yeah, you have to choose between one of the two.
1: Exactly.
0: So, well, I think it's good to greet with each other in this weekend. Ja, ik ga het gewoon nu even in het Nederlands doen. Het is weer tijd om gewoon met z'n allen het weekend af te gaan trappen. Luke Skywarmer dus vandaag in de studio. Gaat zometeen ook lekker van vinyl draaien. Maar eerst even zwaaien, mensen. Wat is er zover? Gaat kennis met Luke, Felix maken als artiest. Hoe hij de scene hier in Breda nou ziet. En ja, wat je nou precies kunt verwachten van zijn set natuurlijk het komende uur. Dat dus allemaal de komende 2 uur hier op Breda nu tijdens Weekendboost. Nu muziek uit de 70s van Liquid Gold.

0: Vijf over half tien is het geworden. Breda Nieuws waarnaar je luistert. Weekend Boost tot aan 11 uur op deze vrijdagavond 24 juli 2026. Muziek van Pashala en Luke Skywarmer. Open up! Nou, wat een toeval dat Luke Skywarmer ook hier binnen zit in de studio. What a coincidence, he's inside. Playing the bass on the track, exactly. If I'm right.
1: And a bit of guitar.
0: And a bit of guitar, yeah. Yes, yeah. Yes, exactly. Vijf over half tien is het inmiddels geworden. Dat betekent dat het ook gewoon tijd is om ons bezig te houden met de actualiteit der dagen. En daarvoor is aangeschoven in de studio Tijmen Moeker.
2: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rij

0: autoschade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen.
1: Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers, bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
3: Fietsers dus kriskras over je plein. Nou goed, de hoogste tijd om dan maar eens even naar het weer te gaan kijken. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld, maar er trekken ook wolken voorbij. Morgenmiddag zijn de meeste wolken weggelegd voor het oosten en de meeste zonuren voor de kustgebieden. Bij een matige westenwind, ja, dan wordt het warm. De temperatuur die stijgt uiteindelijk naar 21 tot 23 graden aan zee en 27 tot lokaal 29 graden landinwaarts. Dat wordt het airco'tje weer aanzetten dus de komende dagen. Althans, ik ben er bang voor. Goed, ben je onderweg? Twee files in Nederland. Te beginnen op de A12 Arnhem-Utrecht. Dat is tussen Waterberg en knooppunt Grijzoord. Daar verlies je 5 minuten van je tijd. En tenslotte nog op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daar kom je in een file van 40 minuten terecht. Dat heeft daar te maken met wegwerkzaamheden. En de rechte rijstrook die is op deze locatie dicht.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

de nieuwste house tracks die hoor normaal gesproken voorbij komen tijdens een Weekend Boost. Maar ja, van die classic disco tracks. En zeker op zo'n avond als we straks een live set vol met dat soort tracks aan zitten komen, is het gewoon lekker om die ook even weg te draaien. Alcazar en Crying at the Discotheque. Wat overigens niet het origineel is. Nee, dat is van Sheila.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa! Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overleg met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dan kijk ik nog heel even snel met je op de weg. Er staan twee files op dit moment. Te beginnen op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daar kom je in 47 minuten vertraging terecht. Dat heeft daar te maken met wegwerkzaamheden. En op de A58 tussen Breda en Tilburg, dat is tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof, verlies je 5 minuten van je tijd, ook daar vanwege wegwerkzaamheden. En de rechterrijstrook, die is daar dicht.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Eerder nu Weekend Boost. Live vanaf de redactie vanavond. Luke Skywarmer. Die een heerlijke DJ-set verzorgde. Vol met ja, house en disco deze vrijdagavond. Voor deze week zit Weekend Boost er alweer op helaas. Maar wees niet getreurd. Voor de zomerbreak. Wat is het eraan te komen? En daar ga je nog wel meer over horen. Met name volgende week. Volgende week zijn we er dus gewoon weer voor je bij met de Weekend Boost. Op de tijd die dat je gewend bent hier op Breda nu. En wat eraan zit te komen, volg daarvoor onze socials. Weekend Boost, / radio. Wil je nou meer zien van Felix of ja, Luke Skywarmer, zijn artiestennaam? Volg hem dan even op Insta, Luke Skywarmer. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Goed weekend en tot volgende week.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Kaan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: Enrique Iglesias.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittenden van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenthie-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht.